0: Karumaya papaka, harumaya rangi, pagi pagi mai, tepare kura, omangere!
1: Mehe pātsi i te maraia te whare kura o Mangere. Harimai.

Marina! Dat jij de karamel op tot dat oude kind. Goed! Dan moet dat zien, jongen, wat dat niet van! Marina, kijk me wat dat niet van! Wat nou? Nou, mooi! Heilig, mooi!